0: Ik kan me ook voorhouden waarschijnlijk te druk.
1: Ik kan ook zo wel een beetje goed werken.